0: samen nutten opnieuw in die release. Radio Experience, kom op 5 min met Louis.
1: Are you
0: nog bespoot dit nog. Underground house music.

veel verschillende muziek op in Radio X. In alle genres, in alle landen, in alle culturen, in alle religionen. En Radio X is bereid jedem een platform te geven. Dat is wunderbar en dat is wunderschön.

Yeah. The time is now, Moloko. Francois K. Einde voor de opzoek naar Lekanten van New York City. Je gaat me hurt zo. Ja, dat is alles per release van de Experience 0.5. We proberen ook nog die andere site te zeigen voor Lady en wie ze alle heißen, onze tolle hits. Wat is zich alle grossartig voor.

Ja, het is 25 minuten voor 12 uur. Het gaat niet lang, maar toch immer nog meer dan een halve stond. Luis Radix 94,5 met deinem Host Ed Luis bis om 12 uur. Dan zeg maar dankjewel dat ze erbij zijn. Jedes Mal een mega Freude. Dank ook voor die vele Posts, die ik bekomme en zo. Ja. Ich mache einfach das, was ich liebe und wenn es gefällt.

Yeah, 3 minuten voor 12 uur. Top Sensitive to Big Sea Release. Radio Experience komma 5. Goed bis om 12 uur. House music. All night long. Dank u zijn dat de Big Sea. Es freut mich sehr. En jetzt geht's weiter. Met een Bachelor Sound. Was geht? Du Ries. Nein, in Melbourne.